0: schrak. Denk eens van boom, op een dag draai je draai. Denk eens van boom, weg op.
1: Op heen door een bin hokt.